tau i lea onga ma te tongi laua onga. I li aise te tongi. Ma ole te tongi te tui nātui a te oe mo neime oma. Ola uola